de mijn eien. Zal jij nu vast verstaan? Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die vrawerdens tommelalan. Jij vond die schatten, werden ei vatten, da jij van hem die frelseren zag. Wist nog jij höre stormen es brak, men door trug voor bölgen es lag. Sali jij wenten, till han mij